0: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. 'N Kibermisdaadkenner waarsku dat verbruikers wat hul SIM-kaarte deur ongematigde RICA-agente laat registreer, hulself aan ernstige identiteitsdiefstal en finansiële bedrog blootstel. Die waarskuwing volg nadat 'n vermeende vals RICA-agent onlangs in Delft in hegtenis geneem is. Die kenner Craig Pedersen sê misdadigers kan mense se persoonlike besonderhede gebruik om hul identiteit te steel of selfs bank- en winkelrekeninge in hul name oop te maak.
1: And what they're actually doing is leveraging their details, they're getting their ID number, their home address, their work details even, and they could be using that to set up ghost bank accounts or to steal their identity and apply for short retail accounts on their behalf. So it really is high risk to the consumer.
0: Skuldberadingsorganisasie Debt Rescue waarsku dat die R2 per liter verhoging in parafien 'n verwoestende uitwerking op laer inkomste huishoudings kan hê. Die organisasie sê baie huishoudings sukkel reeds onder stygende vervoerkoste. Die waarskuwing volg nadat die regering aangekondig het dat diesel met tot R1.38 per liter en parafien met R2 per liter duurder word. Albei grade petrol daal egter met R0.52 per liter. En Amerikaanse president Donald Trump sê die VSA het genoeg ammunisie en dreig met tronkstraf vir mense wat beweer die land se voorraad raak op. Hy sê nuwe fabrieke word gebou om die voorraad verder aan te vul. Trump het die opmerkings gemaak nadat mediaberigte beweer het dat die land se ammunisievoorraad besig is om te krimp. Kom ons kyk na vandag se weer. Dis 15 grade in die moederstad en in Woester, 16 in Oudtshoorn en 17 grade in Langebaan. Net weer jou hoofstorie. 'N Kibermisdaadkenner waarsku dat verbruikers wat hul SIM-kaarte deur ongematigde RICA-agente laat registreer, hulself aan ernstige identiteitsdiefstal en finansiële bedrog blootstel.
2: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
3: To the most music with EB Inglis
4: on KFM
3: 94.9.